lang, lang is haar. Een ander dier van haar heeft gezien. Geeft Milch en Kuttelen en nog meer. Und saftige Gras kriegt es nie genug. Haha, das ist doch eine Kuh. Mensch hat einmal allen Tieren